0: Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf, met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf, met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf, met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tientallen Nederlandse bedrijven importeerden tussen 2019 en 2025 ongeveer 153.000 kilo designerdrugs en grondstoffen uit India, volgens onderzoek van NOS en Follow the Money. De straatwaarde van deze handel wordt geschat op bijna 2 miljard euro. Ondanks ingrijpen van de overheid loopt de export van designerdrugs naar Nederland nog steeds door. De gezondheid rond de geboorte verschilt sterk per woonplek, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken in grote steden is de babysterfte 2 maal zo hoog als elders. Ook komen vroeggeboortes en laag geboortegewicht vaker voor. In totaal zijn 20 kwetsbare gebieden onderzocht, waarbij deze problemen vaker voorkomen dan gemiddeld in Nederland. In Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd vanwege een grote brand bij een wegenbouwbedrijf op een nabijgelegen bedrijventerrein. 40 mensen verlieten uit voorzorg het pand. Na enkele uren was het vuur onder controle. Omliggende bedrijven zijn weer open. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Wetenschappers hebben op het Lissima-plateau in het oosten van Angola tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Tijdens onderzoek in februari werden onder meer nieuwe soorten libellen, sprinkhanen, motten, vlinders en spinnen gevonden. Nog niet alle soorten zijn onderzocht. Door burgeroorlog en landmijnen werd eerder weinig onderzoek in het gebied gedaan. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt.
3: Dit

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

0: altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hitspower.
1: Voor de maakplant van die generatie webstations, luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De gezondheid rond de geboorte verschilt sterk per woonplek, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken in grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als elders. Ook komen vroeggeboortes en laag geboortegewicht vaker voor. In totaal zijn 20 kwetsbare gebieden onderzocht, waarbij deze problemen vaker voorkomen dan gemiddeld in Nederland. Tientallen Nederlandse bedrijven importeerden tussen 2019 en 2025 ongeveer 153.000 kilo designerdrugs en grondstoffen uit India, volgens onderzoek van NOS en Follow the Money. De straatwaarde van deze handel wordt geschat op bijna 2 miljard euro. Ondanks ingrijpen van de overheid loopt de export van designerdrugs naar Nederland nog steeds door. Wetenschappers hebben op het Lissima-plateau in het oosten van Angola tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Tijdens onderzoek in februari werden onder meer nieuwe soorten libellen, sprinkhanen, motten, vlinders en spinnen gevonden. Nog niet alle soorten zijn onderzocht. Door burgeroorlog en landmijnen werd eerder weinig onderzoek in het gebied gedaan. In Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd vanwege een grote brand bij een wegenbouwbedrijf op een nabijgelegen bedrijventerrein. 40 mensen verlieten uit voorzorg het pand. Na enkele uren was het vuur onder controle. Omliggende bedrijven zijn weer open. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

dance en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tieners van 13 tot 18 jaar met ernstig overgewicht kunnen vanaf nu een maagverkleining krijgen die wordt vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Jaarlijks komen naar verwachting 10 tot 20 jongeren in aanmerking. Het aantal jongeren met obesitas is gestegen van 1,4% in 1990 naar 4,1% in 2024. Regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in de film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski als 13-jarige topless te zien was. Wenders vertoont de film voorlopig niet meer en haalt deze van televisie- en streamingdiensten zolang het debat over de scène voortduurt. De politie heeft vorige week 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren en verkrachten van hun partner en het delen van beelden daarvan in besloten chatgroepen. Er zijn 8 verdachten in beeld, tussen de 21 en 51 jaar. In huizen zijn wapens, verdovende middelen en gegevensdragers gevonden. 1 verdachte zit nog vast. New York Knicks hebben de eerste finale wedstrijd in de NBA gewonnen van San Antonio Spurs, 95-105. De Knicks noteerden hun 12e playoffzege op rij. Jalen Brunson scoorde 30 punten. San Antonio leidde tijdens rust met 55-48 en later met 14 punten, maar verloor in de slotfase. Vrijdag volgt de tweede wedstrijd. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: ochtends gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
7: Radionet met een D.
6: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in de film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski als 13-jarige topless te zien was. Wenders vertoont de film voorlopig niet meer en haalt deze van televisie- en streamingdiensten zolang het debat over de scène voortduurt. Tieners van 13 tot 18 jaar met ernstig overgewicht kunnen vanaf nu een maagverkleining krijgen die wordt vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Jaarlijks komen naar verwachting 10 tot 20 jongeren in aanmerking. Het aantal jongeren met obesitas is gestegen van 1,4% in 1990 naar 4,1% in 2024. New York Knicks hebben de eerste finale wedstrijd in de NBA gewonnen van San Antonio Spurs, 95-105. De Knicks noteerden hun 12e playoffzege op rij. Jalen Brunson scoorde 30 punten. San Antonio leidde tijdens rust met 55-48 en later met 14 punten, maar verloor in de slotfase. Vrijdag volgt de tweede wedstrijd. De politie heeft vorige week 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren en verkrachten van hun partner en het delen van beelden daarvan in besloten chatgroepen. Er zijn 8 verdachten in beeld, tussen de 21 en 51 jaar. In huizen zijn wapens, verdovende middelen en gegevensdragers gevonden. 1 verdachte zit nog vast. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Nepalese gids is na bijna een week vermissing levend teruggevonden op Mount Everest. De man, voor het laatst gezien rond 29 mei, werd vandaag bij de Khumbu-ijsval gevonden. Hij is naar een ziekenhuis in Kathmandu gebracht. Dit klimseizoen bereikte ruim 1000 mensen de top van Everest. Er zijn naar schatting 5 doden gevallen. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Marsman debuteerde in 2010 en was van 2021 tot 2023 dichter des Vaderlands. Ze publiceerde meerdere dichtbundels en romans, ontving in 2025 de Constantijn Huygensprijs en leed sinds 2017 aan ongeneeslijke kraakbeenkanker. Volgende week verschijnt postuum haar nieuwe boek. Vorige week zijn 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren, verkrachten en filmen van hun partner en het verspreiden van beelden in besloten chatgroepen. De politie heeft woningen van 8 verdachten doorzocht en onder meer gegevensdragers, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. 1 verdachte zit nog vast. Het onderzoek loopt nog. Regisseur Wim Wenders biedt excuses aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in zijn film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski op 13-jarige leeftijd topless te zien was. De film zal voorlopig niet meer worden vertoond op televisie of via streamingdiensten, zolang discussie over de scène gaande is. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: precies past bij jou. The Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
1: This generation rules the nation with version.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Marsman debuteerde in 2010 en was van 2021 tot 2023 dichter des Vaderlands. Ze publiceerde meerdere dichtbundels en romans, ontving in 2025 de Constantijn Huygensprijs en leed sinds 2017 aan ongeneeslijke kraakbeenkanker. Volgende week verschijnt postuum haar nieuwe boek. Oranje heeft gisteravond in de Kuip verloren van Algerije. Hadj Moussa scoorde de winnende treffer. Het was een oefenwedstrijd ter afsluiting van het WK. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar de Verenigde Staten. Regisseur Wim Wenders biedt excuses aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in zijn film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski op 13-jarige leeftijd topless te zien was. De film zal voorlopig niet meer worden vertoond op televisie of via streamingdiensten, zolang discussie over de scène gaande is. Vorige week zijn 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren, verkrachten en filmen van hun partner en het verspreiden van beelden in besloten chatgroepen. De politie heeft woningen van 8 verdachten doorzocht en onder meer gegevensdragers, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. 1 verdachte zit nog vast. Het onderzoek loopt nog. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. Tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: The world, it still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Marsman debuteerde in 2010 en was van 2021 tot 2023 dichter des Vaderlands. Ze publiceerde meerdere dichtbundels en romans, ontving in 2025 de Constantijn Huygensprijs en leed sinds 2017 aan ongeneeslijke kraakbeenkanker. Volgende week verschijnt postuum haar nieuwe boek. Oranje heeft gisteravond in de Kuip verloren van Algerije. Hadj Moussa scoorde de winnende treffer. Het was een oefenwedstrijd ter afsluiting van het WK. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar de Verenigde Staten. Regisseur Wim Wenders biedt excuses aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in zijn film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski op 13-jarige leeftijd topless te zien was. De film zal voorlopig niet meer worden vertoond op televisie of via streamingdiensten, zolang discussie over de scène gaande is. Vorige week zijn 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren, verkrachten en filmen van hun partner en het verspreiden van beelden in besloten chatgroepen. De politie heeft woningen van 8 verdachten doorzocht en onder meer gegevensdragers, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. 1 verdachte zit nog vast. Het onderzoek loopt nog. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. Tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 9 Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 5 leden van 1 familie. Volgens Palestijnse autoriteiten werden 4 appartementencomplexen in Gaza-stad getroffen en raakten minstens 15 mensen gewond. Sinds het ingaan van een officieel staakt het vuren zijn in de Gazastrook meer dan 900 mensen omgekomen. De politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin mannen in besloten chatgroepen tips zouden hebben uitgewisseld over het drogeren en verkrachten van hun partner en beelden daarvan zouden hebben gedeeld. 8 mannen zijn verdacht, van wie er 4 zijn aangehouden. Hun woningen zijn doorzocht en hun computers en telefoons in beslag genomen. Een 49-jarige man uit Horst aan de Maas zit nog vast. Manchester City overweegt juridische stappen tegen Enrique Riquelme, kandidaat voor het voorzitterschap van Real Madrid, vanwege het gebruik van Erling Haaland in verkiezingsbeloften. Riquelme beweerde op televisie dat Haaland naar Real Madrid wil en een ontsnappingsclausule heeft, wat direct werd ontkend door Haalands management en Manchester City. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van Real Madrid vinden binnenkort plaats. Oud-advocaat Ines Wesky gaat niet in hoger beroep tegen haar veroordeling tot 42 dagen cel, even lang als haar voorarrest. Ook het Openbaar Ministerie vecht het vonnis niet aan. Wesky werd schuldig bevonden aan het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi over onder meer drugshandel, investeringen en geld. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. Tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af. Maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

ja, je hoorde natuurlijk In Deep. En Last Night I Called a DJ. Ga verder met de Europe Carry. Ik zou zeggen, goedemiddag. Dit is De Graaf in de Middag. En blij dat jullie luisteren.

0: Kids Power FM.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
0: Kids Power FM.
2: Je hoorde natuurlijk Europe met Curry. En je hoort die andere al. De jaren 70, Kincaid. Dreams are 10 a penny. En we hebben veel voor je klaarstaan hoor. Cheers.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Jongeren in de gesloten jeugdzorg voelen zich te weinig betrokken bij de hulp die ze krijgen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na gesprekken met 57 jongeren. De helft van hen zegt niet of nauwelijks iets te zeggen te hebben over hun begeleiding. De inspectie constateert dat er nog nauwelijks betaalbare alternatieven zijn voor de gesloten jeugdzorg. Het Norbertus, een scholengemeenschap in Roosendaal, hoeft een 14-jarig meisje dat eind vorig jaar werd verwijderd niet opnieuw toe te laten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de moeder van het meisje had aangespannen. De rechter benadrukt dat het kind snel op een andere school moet kunnen beginnen. Hamza L., die op 1 februari vorig jaar in Nieuwegein de 11-jarige Sohani doodstak, kreeg in het jaar daarvoor onvoldoende zorg en begeleiding. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die wijzen op tekortschietende aanpak en gebrekkige samenwerking. Belangrijke signalen over L., die als risicopatiënt gold, werden gemist. De Special Olympics worden over 2 jaar voor het eerst in Drenthe gehouden. Er worden ongeveer 2500 sporters met een verstandelijke beperking verwacht. De komende 2 jaar wordt bepaald in welke plaats in Drenthe het evenement zal plaatsvinden. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon, tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: Het Norbertus, een scholengemeenschap in Roosendaal, hoeft een 14-jarig meisje dat eind vorig jaar werd verwijderd niet opnieuw toe te laten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de moeder van het meisje had aangespannen. De rechter benadrukt dat het kind snel op een andere school moet kunnen beginnen. Jongeren in de gesloten jeugdzorg voelen zich te weinig betrokken bij de hulp die ze krijgen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na gesprekken met 57 jongeren. De helft van hen zegt niet of nauwelijks iets te zeggen te hebben over hun begeleiding. De inspectie constateert dat er nog nauwelijks betaalbare alternatieven zijn voor de gesloten jeugdzorg. De Special Olympics worden over 2 jaar voor het eerst in Drenthe gehouden. Er worden ongeveer 2500 sporters met een verstandelijke beperking verwacht. De komende 2 jaar wordt bepaald in welke plaats in Drenthe het evenement zal plaatsvinden. Hamza L., die op 1 februari vorig jaar in Nieuwegein de 11-jarige Sohani doodstak, kreeg in het jaar daarvoor onvoldoende zorg en begeleiding. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die wijzen op tekortschietende aanpak en gebrekkige samenwerking. Belangrijke signalen over L., die als risicopatiënt gold, werden gemist. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon, tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het kabinet wil proberen om ontwikkelingsgeld van de Europese Unie aan Sierra Leone stop te zetten. Om druk uit te oefenen op het land voor de uitlevering van veroordeelde drugscrimineel Jos L. In Sierra Leone zijn Europese gelden belangrijk voor organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is nog onzeker of de Europese Unie de maatregel daadwerkelijk zal invoeren. Op de luchthaven van Frankfurt zijn meerdere medewerkers van Lufthansa gewond geraakt doordat een Boeing 787-9 Dreamliner onverwacht door zijn voorwiel zakte. Het toestel stond aan de gate voor een vlucht naar Los Angeles. Er waren wel bemanningsleden, maar nog geen passagiers aan boord. De oorzaak van het incident wordt onderzocht. Het kabinet is bereid de voorgenomen miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen als er een inhoudelijke overeenkomst ligt met sociale partners en oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Veel oppositiepartijen willen dat de besparing van 6,5 miljard euro ook buiten de sociale zekerheid gezocht mag worden. Vakbond FNV heeft een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor 24 juni. Mira Andreeva heeft de finale van Roland Garros bereikt door Marta Kostyuk te verslaan met 6-1 en 6-3. De 19-jarige Russin staat daarmee voor het eerst in de eindstrijd van een Grand Slam toernooi en speelt tegen de winnares van de halve finale tussen Diana Schneider en Maya Swalinska. Sara Errani en Andrea Vavassori wonnen het gemengd dubbelspel door Gabriela Dabrowski en Evan King te verslaan. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon, tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
7: RadioNet met een D.
6: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Op de luchthaven van Frankfurt zijn meerdere medewerkers van Lufthansa gewond geraakt doordat een Boeing 787-9 Dreamliner onverwacht door zijn voorwiel zakte. Het toestel stond aan de gate voor een vlucht naar Los Angeles. Er waren wel bemanningsleden, maar nog geen passagiers aan boord. De oorzaak van het incident wordt onderzocht. Het kabinet wil proberen om ontwikkelingsgeld van de Europese Unie aan Sierra Leone stop te zetten, om druk uit te oefenen op het land voor de uitlevering van veroordeelde drugscrimineel Jos L. In Sierra Leone zijn Europese gelden belangrijk voor organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is nog onzeker of de Europese Unie de maatregel daadwerkelijk zal invoeren. Mira Andreeva heeft de finale van Roland Garros bereikt door Marta Kostyuk te verslaan met 6-1 en 6-3. De 19-jarige Russin staat daarmee voor het eerst in de eindstrijd van een Grand Slam toernooi en speelt tegen de winnares van de halve finale tussen Diana Schneider en Maja Swalinska. Sara Errani en Andrea Vavassori wonnen het gemengd dubbelspel door Gabriela Dabrowski en Evan King te verslaan. Het kabinet is bereid de voorgenomen miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen als er een inhoudelijke overeenkomst ligt met sociale partners en oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Veel oppositiepartijen willen dat de besparing van 6,5 miljard euro ook buiten de sociale zekerheid gezocht mag worden. Vakbond FNV heeft een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor 24 juni. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door
0: de beste muziek ooit gemaakt.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De KNRM meldt dat zij jaarlijks ongeveer 200 keer uitrukt om vermiste servers te zoeken. Terwijl vaak blijkt dat de server al veilig aan land is. Ongeveer 10% van alle 2300 jaarlijkse KNRM-incidenten betreft servers. Reddingsdiensten zijn gestart met een campagne waarbij servers worden gevraagd hun telefoonnummer op hun spullen te vermelden. Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal kunnen deze zomer via een app beloningen krijgen als zij drukke momenten vermijden. Rijkswaterstaat voert vanaf volgende week op dat traject groot onderhoud uit, dat naar verwachting tot september duurt. De extra reistijd kan door de week oplopen tot een half uur en in het weekend tot anderhalf uur. VVD en D66 hebben volgens bronnen afgesproken dat D66 niet langer tegenhoudt dat een wetsvoorstel over de strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme opnieuw wordt ingediend. In ruil daarvoor stemde de VVD in met 380 miljoen euro extra voor de begroting van minister Sjoerdsma voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Sjoerdsma heeft deze afspraken niet bevestigd in zijn brief aan de Kamer. Een 21-jarige man is in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens de marathon van Utrecht onwel werd. De student van de Universiteit Utrecht werd aan het begin van de middag in Houten gereanimeerd en daarna kunstmatig in coma gehouden. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag.
1: Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal kunnen deze zomer via een app beloningen krijgen als zij drukke momenten vermijden. Rijkswaterstaat voert vanaf volgende week op dat traject groot onderhoud uit, dat naar verwachting tot september duurt. De extra reistijd kan door de week oplopen tot een half uur en in het weekend tot anderhalf uur.
2: De KNRM meldt dat zij jaarlijks ongeveer 200 keer uitrukt om vermiste servers te zoeken, terwijl vaak blijkt dat de server al veilig aan land is. Ongeveer 10% van alle 2300 jaarlijkse KNRM-incidenten betreft servers. Reddingsdiensten zijn gestart met een campagne waarbij servers worden gevraagd hun telefoonnummer op hun spullen te vermelden.
3: Een 21-jarige man is in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens de marathon van Utrecht onwel werd. De student van de Universiteit Utrecht werd aan het begin van de middag in Houten gereanimeerd en daarna kunstmatig in coma gehouden. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan.
4: VVD en D66 hebben volgens bronnen afgesproken dat D66 niet langer tegenhoudt dat een wetsvoorstel over de strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme opnieuw wordt ingediend. In ruil daarvoor stemde de VVD in met 380 miljoen euro extra voor de begroting van minister Sjoerdsma voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Sjoerdsma heeft deze afspraken niet bevestigd in zijn brief aan de Kamer.
5: Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor.
6: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door
7: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Right op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een 21-jarige man is in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens de marathon van Utrecht onwel werd. De student van de Universiteit Utrecht werd aan het begin van de middag in Houten gereanimeerd en daarna kunstmatig in coma gehouden. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan. VVD en D66 hebben volgens bronnen afgesproken dat D66 niet langer tegenhoudt dat een wetsvoorstel over de strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme opnieuw wordt ingediend. In ruil daarvoor stemde de VVD in met 380 miljoen euro extra voor de begroting van minister Sjoerdsma voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Sjoerdsma heeft deze afspraken niet bevestigd in zijn brief aan de Kamer. Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal kunnen deze zomer via een app beloningen krijgen als zij drukke momenten vermijden. Rijkswaterstaat voert vanaf volgende week op dat traject groot onderhoud uit, dat naar verwachting tot september duurt. De extra reistijd kan door de week oplopen tot een half uur en in het weekend tot anderhalf uur. De KNRM meldt dat zij jaarlijks ongeveer 200 keer uitrukt om vermiste servers te zoeken, terwijl vaak blijkt dat de server al veilig aan land is. Ongeveer 10% van alle 2300 jaarlijkse KNRM-incidenten betreft servers. Reddingsdiensten zijn gestart met een campagne waarbij servers worden gevraagd hun telefoonnummer op hun spullen te vermelden. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power FM.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Focus op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: It's ook Power FM. Van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: It's Power FM.
3: Je vas-y, non, Paris. Voulez-vous...

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Lightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal

0: station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Railschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek.

0: onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: Mooi gewoon.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Railschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor.